Oke, ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiens mwebale kwanti kwe muri Radio Ecclesia Radio Sapiens mwebale kwanti muri zayunaje musinzira.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Enkuruze ya magizi Ensuro yomusiki Nibye mzanyo.